0: 53 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: De meeste hits.
2: Per vierkante seconde. En die hoor je hier. Radio Optimaal.

0: Geen regen, geen oogst, jaar na jaar. Honger. Gezinnen vluchten en kunnen nauwelijks overleven, want goede grond is schaars. Klimaatverandering leidt tot steeds meer vluchtelingen en nieuwe conflicten. Daarom helpt Joa mensen in kwetsbare gebieden om te overleven en weer vooruit te kijken. Help mee op joa.nl.
1: Je hoort de meest gevarieerde muziek op Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Dit is Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van jouw zomer.
0: Optimaal.

De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

Medicijngebruik doet iets met een kind. Maar wat? De meeste medicijnen die kinderen krijgen voorgeschreven zijn bedoeld voor volwassenen. De helft is niet eens getest op kinderen. Laat staan dat bekend is wat medicijngebruik doet met een kind. Misschien wel met jouw kind. Help KiddieGoodPills met onderzoek naar kindermedicijnen. Kijk op ikwilwetenwat.nl en doneer. Nee.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriend.

0: Komende nacht blijft het onbewolkt en droog en is er met name in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. De ochtend begint al snel zonnig, maar in het noorden kan er eerst nog mist hangen en daarna komt daar wat bewolking voor in de plaats. 'S Middags is er volop zon met in Groningen wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het op de meeste plaatsen lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en zomers weer met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio Optimaal. De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang met de beste.

0: nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Al 6 jaar zouden Rusland en China op militair gebied veel nauwer samenwerken dan ze zeggen en zelfs plannen ontwikkelen tegen het Westen. Dat staat in geheime documenten die in handen zijn van buitenlandse nieuwsmedia. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit 1 van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. En uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heerlijk toch? Die rust van de zee. Maar dat geldt niet voor babywalvissen. Zij raken door lawaai van grote schepen hun ouders kwijt. Tijd om ze meer liefde te geven. Bescherm ruim 4 voetbalvelden aan zee voor €6 samen met het Wereld Natuurfonds. Ga naar wwf.nl/zee.

수는 와진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Tilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: De zwoelste in de zomer.
4: De zwoelste in de zomer.
3: Radio Optimaal.
4: Wij
3: zijn jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal plaat van deze week.

0: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is weer puur genieten.
3: Puur genieten.
4: Radio Optimaal.

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer. Optimaal.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is Stefan.
1: Hoi.
0: Stefan is best fit.
1: 1, 2, 3.
0: En ook best druk met van alles.
1: Met Stefan.
0: Stefan meet jaarlijks zijn bloeddruk. Want een hoge bloeddruk voel je vaak niet. Maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Stefan en zijn hart. Met support van de Hartstichting. Meet ook vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk. Dat kan eenvoudig thuis. Ontdek hoe op hartstichting.nl.
2: Onze keuze is net even iets anders. Radio Optimaal. Show, show, show, show, show, show, show.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thiele om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Optimaal. Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekende verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Deze zomer wordt super dik.
3: Radio.
4: Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. En er zijn kinderen die het zeker weten. Help nu kinderen in oorlog voor €8 per maand. Ga naar www.woordchild.nl.

0: Minimaal Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Verfrissend als geen ander. Het is zomer op Radio Optimaal.

0: aanbod.
1: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
2: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiën.

0: financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Je ziet wel dat iedereen doorgaat met zijn leven. Ja, dat is wel een confronterend moment.
1: Kanker zet het drukke leven van een jong volwassene genadeloos op pauze. Unpause die Aya. Doneer nu op ayafoundation.nl.
2: Zoveel hits als hier. Ja.
3: Zoveel hits als hier.
2: Hoor je nergens.
4: Wow. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: dust. All that I adore.
1: Goedemorgen! Je luistert naar Radio Optimaal. Blijf lekker de hele dag bij ons.

Alleen de beste hits. Hier op jouw Radio Optimaal.

Als het buiten tegenvalt, brengen wij je de zomer. Radio Optimaal. Crisscross. I want to master right now.

0: Ik lees thuis en buiten, want lezen kan gelukkig overal. Dus ga deze zomer op reis in een boek. Koop in je favoriete boekhandel of leen in de bibliotheek. Want je zomer begint met boeken.
1: Dit is de beste mix. Met muziek en informatie.
2: Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Voluit.
4: Optimaal.
3: Met opnieuw. Alleen de beste muziek.
5: Die we starten.

0: De beste muziek wordt hier gedraaid.
1: Dit is het geluid van Radio Optimaal.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey jij, je kunt zoeken wat je wil, maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet. 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Je zomerradio.
3: Radio Optimaal.
4: Dit is de Optimaal plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekende verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Nee,

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: Jouw nummer 1 van het internet.
2: So heat it up!
1: Radio Optimaal.

0: together. Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met

Vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Tromgeroffel. Bos. Gekletter, gekletter. Aria.
1: Cultuur in de buurt bestaat niet zonder jou. Steun verenigingen samen met het Cultuurfonds. Kijk op cultuurfonds.nl/cultuur in de buurt.
2: Radio Optimaal.
3: Waar dacht je dan dat je naar luisterde?

0: nou? Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Wil je eens iets anders dan altijd maar weer die pindakaas op je boterham? Of dat saaie gezicht van die collega van je? Kies dan nu voor Optimaaltijd, het lekkerste lunchprogramma in de hele streek. Optimaaltijd brengt je iedere werkdag tussen 12 en 1 de lekkerste muziek. Optimaaltijd op Optimale, elke dag het begin van een frisse middag.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm, maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: De zomer is heet en je hoort Radio Optimaal.

0: Maandag tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaaltijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Gun je oren alleen het allerbeste. Dit is

spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Ladies and gentlemen, let's go! Hit it.
0: Voel je goed bij Radio Optimaal. Dan weet je wat je hoort.

0: optimaal.
1: Een simpel condoom kan je beschermen tegen HIV. Maar miljoenen jonge vrouwen wereldwijd krijgen die kans niet. Ze zijn slachtoffer van seksueel geweld of krijgen geen seksuele voorlichting. En lopen daardoor dubbel zo vaak een HIV-infectie op als mannen. Geef elke vrouw de kans zichzelf te beschermen. Teken op aidsfonds.nl.
0: Radio!

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
0: Jouw zomer was nog nooit zo heet, maar dit zijn de alles verkoelende hits. Alweer 1 uur zonnige radio voor jou. Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm, maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De lekkerste muziek.
2: De lekkerste muziek.
1: Wow. Hoor je op Radio Optimaal.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droog zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Met Kees.
1: Hey Kees, Truus hier. Hoe gaat het?
0: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Het kan wel een uur duren.
2: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Sleutels en post, opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Helpt u Kees aan een hulphond? Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
3: Thuis of op het werk? Luister overal.
4: Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
4: Ja. Optimaal.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm, maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Optimaal. Goud van oud.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten te maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.
2: Dit is de Optimaalplaat van deze week.
3: De

Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm, maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. 1, 2, 1, 2.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: Eindelijk zit je werkdag erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Radio Optimaal met tussen werk en woonverkeer met de lekkerste gouden ouwe en de beste hits.
3: Tussen werk.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm, maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: Dit is Ben van Hofstede.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio luisteren is nu nog leuker. Met de muziek van Optimaal

Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Tussen werk en woonverkeer. Werk en woonverkeer.

0: Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers.
1: Radio Optimaal Classic.

De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment in tussen werk en woonverkeer. Het programma dat je muzikaal begeleidt vanaf je werk op weg naar huis.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze 3 heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom, goed dat je ons gevonden hebt.
4: Optimaal. Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan en ook volgende week begint warm. Maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is Werkwoonverkeer op Radio Optimaal.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis.
1: Strakke bikinis en Ben van Hofstede.

0: eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Zet je airco aan, Want Radio Optimaal maakt je zomer nog heter.
2: Ha. En beter.

0: werk- en woonverkeer.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: toch? Die rust van de zee. Maar dat geldt niet voor babywalvissen. Zij raken door lawaai van grote schepen hun ouders kwijt. Tijd om ze meer liefde te geven. Bescherm ruim 4 voetbalvelden aan zee voor €6... samen met het Wereld Natuurfonds. Ga naar wwf.nl/zee.
1: Overal en altijd. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoog water. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Op

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: Het is vrijwel helder met alleen in het noordelijk kustgebied bewolking die vanaf zee binnendrijft. De matige noordoostenwind is vlak aan de westkust af en toe vrij krachtig. Vannacht is het overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. En waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Namorgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Optimaal. Hier klinken de hits het beste.

0: Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl.
1: Van uur tot uur, dag in dag uit.
2: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.
4: Dit is de Optimaalplaat van deze week.
5: De

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is vrijwel helder met alleen in het noordelijk kustgebied bewolking die vanaf zee binnendrijft. De matige noordoostenwind is vlak aan de westkust af en toe vrij krachtig. Vannacht is het overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. En waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Namorgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is weer puur genieten.
4: Puur genieten.
3: Radio Optimaal.

0: augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Optimaal met Rob van der Zanden.

0: Optimaal.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is de beste mix met muziek en informatie. Radio Optimaal.

0: Investeert u in een betere toekomst? Werk samen met UNICEF en geef echt inhoud aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met elkaar pakken we extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering aan. Investeer in de kansen van kinderen, want zij zijn de leiders van morgen. Maak impact. Samen met UNICEF.
1: Het is weekend en dat vier je met Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Altijd muziek. 24/7. Jouw internetstation. Dit is radiooptimaalfm.nl.

0: radio luisteren is nu nog leuker.
1: Het is weekend!
0: Met de muziek van Radio Optimaal.

0: Het weerbericht.
1: Het is vrijwel helder met alleen in het noordelijk kustgebied bewolking die vanaf zee binnendrijft. De matige noordoostenwind is vlak aan de westkust af en toe vrij krachtig. Vannacht is het overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. En waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Namorgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Optimaal weekend.

0: Chimpansee Wilma kwam na een vreselijk circusverleden bij Stichting AAP. Ze werd blind en angstig. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Wij geven Wilma een veilige oude dag, maar ze heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de bange Wilma. En ga naar aap.nl/vriendschap.
1: Optimaal.
2: Deze is voor jou.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Your summer. Your music, your station, Radio Optimaal.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk Woonverkeer. Werk Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.

0: Ouders van Nederland, mijn naam is Erik Scherder, professor en hersenwetenschapper. Ik wil u graag iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Want geen alcohol geven zorgt ervoor dat die jonge hersenen zich beter kunnen ontwikkelen. Geen alcohol helpt uw kind zich beter te concentreren, laat ze veilig thuiskomen van een feestje en maakt de kans op verslaving kleiner. Niks 18 is niet voor niks. Geef geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later.
1: Hey, leuk dat je luistert. Op die

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
0: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.

0: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Helaas valt er voor veel kwetsbare kinderen maar weinig te lachen. Gelukkig zit er in elk kind nog ergens die ene lach verstopt. Zoals de lach die de 5-jarige Chloe de kracht geeft om toch door te zetten na de zoveelste zware chemokuur. Clowns weten als geen ander die ene lach te vinden die nog lang doorklinkt. Geef voor de lach die doet leven. Word ook donateur op klinieklaus.nl.
1: Radio Optimaal is altijd actueel, zelfs met de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is het geluid van jouw zomer.
4: Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week.

0: Verdachten lokaliseren. Dat doen we met de agent op straat. Maar ook met DevOps-engineers. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.
1: Radio Optimaal. Het is de muziek die het hem doet.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Optimaal. Dit is het
1: weerbericht. Het is overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. En waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Namorgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Optimaal, net zo uniek als zijn muziek. New truck, big lift.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik lees thuis en buiten, want lezen kan gelukkig overal. Dus ga deze zomer op reis in een boek. Koop in je favoriete boekhandel of leen in de bibliotheek. Want je zomer begint met boeken.
1: Je wordt er vrolijk van. De zomerzon is in het land.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: De zwoelste in de zomer.
3: De zwoelste in de zomer.
2: Radio Optimaal.
3: Wij
2: zijn jouw allerbeste vriendje.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
2: Verfrissend als geen ander. Het is zomer op Radio Optimaal.

0: Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden.
1: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan.